van toen net. Hij was gewoon niet meer als hij onheim zit. En met wem ik samen ben, get die een schaas al. En jetzt las mij ook aan met de rikkel.